Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verlei einde. Sy achter sies gevry en nou is jy en jou man, both computer analysts.

Terwijl je zweert, zweert door mijn arm slijt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet. Dat komt ook met die rook en die zweert.

Mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij mentel sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet dan voor mij zei.

0: Cascade Night. Red for you.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Book Radio. Book Dear Fear.
4: Life voor tijd verander. Ondervinding zal jou kop zich tijd laten draaien. Gevoelens zal jou hart zijn temperatuur laat zwaaien. Maar jouw oor zal die waarheid blijven verraaien.

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

gezicht is hoe. Dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bok Radio.
3: Goeiemiddag en welkom by Bok Radio 98.9 FM saam met my Natisha. Dankie aan Leloe, ek het lekker nou vir haar gelag. Sy is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek.
0: I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny.
2: Natisha met 'n N. Bok Radio.
3: Goeiemiddag en welkom by Bok Radio 98.9 FM saam met my Natisha. Dankie aan Leloe, ek het lekker nou vir haar gelag. Sy is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek om saam met jou te kuier, maar vir eers gaan jy nou saam met

0: Zal het regen? En ek is absoluut alleen.
1: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Ag.
1: Love it. Hopelijk nie meer lang nie. Hopelijk die einde van die show. Jy het ons al antwoord.
0: Dit sal my dag maak.
1: Count Buttonface, kan jy het geloof? Dan wil ek praat oor oor reels.
0: Oh.
1: Soos jy weet, nie, want dan kom by reels en diegene wat het neerle het ek soms issue met die mense.
0: Dit is waar. Jy weet, ek het nou al opgetel vir al vir een ou wat in een magsposisie dalk soms is en vir jou wil sê wat jy mag en nie mag doen nie, is jy aan geneig om die teenoorgestelde effect te hee.
1: Wat kan ek sê, ek is een rebel. Ek het ook besef, ek weet het nou al lang, van sekere plekke, waar ek nie sal kan bly nie. Sekere komplekse, sekere blok flats, hooplik is ek nooit weer na situasie nie, waar daar sekere reels is, wat ek net 100% teen sal opskop.
0: Kyk, ek wonder soms wie die mense is wat, jy weet, in hulle kantoortjie sit en van hierdie komplekse reels optrek, want van hulle is regtig belaglik en 'n bietjie
1: far-fetched.
0: En dan denk ek soos, een, het iets gebeur wat hierdie veroorsaak het, dat jy so ver gegaan het?
1: Een reel bestaan vir een rede.
0: Of is jy net so kleinlik en so asperis, dat jy al die geluk in die lewe uit wil suig.
1: Vrienden van my eenslag oorgenooi vir braai, het geblei nog in een kompleks, en toe ons nou begin, toe al die ouwe sok kool uit.
0: O nee,
1: ek sies nie, my joma,
0: is was, braai nie?
1: Was die oud? Hy sê nie, ons mag nie die kompleks braai met hout nie, moet kool wees. Nee, hierdie in Suid-Afrikaans, ek gaan braai met
0: ons
1: hout,
0: braai nie, braai met jy hout. Is in die Weskaap, jy is nie in Gauteng nie.
1: My mens, ok, so dit is een van die plekke, ek het nog een paar voorbeelde vir jou, want dit is een ding wat gebeur het by een sekere, kan ons maar sê, gerespekteerde institution, met die naam van Cornell.
0: Ja, nou, klein instituut.
1: En hulle moes sekere reels verander, want dit kom by hulle studentenbehuising.
0: O, nee.
1: Okay, so dis dan ek kom vir jou, as jy dalk bly in een complex of een flat, of dalk in een gated community, en nou is sekere reels wat jy nie meer saamstem nie, en nie verstaan nie, vertel ons al van 074-2009-89.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Op Radio Uitklok Verkeer.
0: Dit is 17 minuten na 4, net so kyk jy na jou paai, daar was een ongeluk op die R60 by Robertsonweg in Woester, dit is naam by Zwelinthemba, twee voertuie daar betrokke, die een het omgekeer, so asseblief wees versigtig, daar niks verder wat ek kan sien op die paai nie, maar wel jou rytijd vir vandag van die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 1:05, tot in die Parel kyk jy na 1:26, tot in Somerset West 1:13. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 52, en van Century City tot hier by ons kyk jy na 40. So nog iets is 074-2000-989.
2: Uitklok Verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Foutan Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter speciale aanbod. Koop een Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop een Foutan Omen R2546 met een side tipper applicatie en ons geef vir jou die volledige hydrauliese toerusting plus een boelbaar en een voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.
4: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as het by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
5: Die Bokkies is die room van alle muziek en jylle doen dit net die beste.
6: Die Bokkies is bebok.
7: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hier spring die bokke en bok, bok, bok, bok, die speakers, Bokradio.

0: What a song, Lock and Roll. En dan een liedje wat oorgedoen is door DJ Osama.
1: Zonbrilliekies.
2: Hey!
0: Ek denk oorspronkelijk al Debo.
2: Het is.
0: Maar hulle het hulle eie spin op dit gesit. Het jy ooit hierdie gehoor?
2: Nee.
0: Oh, kijk.
2: Ek is van.

0: Uitstekend, mooi. Mm. Mooi gekies. Het is een stukje kens. Ik denk dat het gemakkelijk is om te kiezen. Want mijn is ook... Dat is kens. Dat is kens, daar.
1: Marianne is ook kens, dus, ik weet het.
0: Dat is ook een stukje kens. Ik denk... Dat is nu de eerste wat ik geleerd speel op gitaar. Dat het heel later gekomt toen ik iemand anders zien het spelen het. En toen denk ik wees een beetje om... Als jij dit kan spelen,
1: kan ik het ook spelen.
0: Oh. En dat is man met een hoofd van Jan Blom.
1: Ja.
0: En is dit te mooi vir woorde, ek denk perfect, as ons nou gesoenvanger het.
1: Ja.
0: Hierdie is perfect. Breit in sy brief.

0: Oh, dat is mooi. Ik is nou wakker, word wakker,
1: met die newspaper grappen, vat mij ver weg van jou.

0: you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Auto Nantes. Al vir 30 jaar is Auto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Auto Nantes, op nog baie kilometers saam.
3: Zij, goeienavond, welkom, ons kyk na jou weer vir môre, vrydag 14 augustus, het gaan onsienlik koeler wees, bewolk en iemand van een windjie wat voorspel word, en hy gaan al die noordwestelike richting, hy kom vanuit die noordwestelike richting, Kaapstad môre op maximum van 15, 18 môre in Malmesbury, Langebaan 16, Klein William en Wooster, beide op 20, en dan Strand Hermanus, Parel en Brackenfell, allemaal morgen, op een maximum van 17.
4: Uitklok weer. Bokker Radio, jouw planbaan van lekker leven.
5: Uitklok wordt weer trots aan jou gebring door NMI, Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altijd.

0: Zo, Braden Piper, kijk, Bokrode in ieder geval op meneer GFM. Lekker om zo meteen te gaan wees. 8 minuten over 6 voor jou. En hier is nog uitklok aan je gebrengd door NMI Toyota. Zian Monique nog zo meteen tot met 7 uur. En het is tijd voor jou game, want nou neem dit is
1: letterlijk die antwoord.
0: Wel, ons geef weer die antwoorden van die 10 vrouwen, wat ons weer vooral 30 feiten. Wat Monique hier gaan gaan. En dan 10 van die feiten is die antwoord van die 10 vrouw.
1: Ja, so jy het al die antwoorde nog voor ons begin het.
0: Ja, ons sit 60 secondes op die oordosie, en vir elke 5 secondes wat jy oor het, om my 10 vrouw te beantwoord, gaan ons weer extra punt geef.
1: Ja, easy peasy.
0: Draag voor, so makkelijk soos dit. Telling om te klop is 14, wat gister opgestel is, dier
1: Sjaal.
0: En ons het vir Stander op die lijn. Stander, my pali, wat sê jy?
2: Nee, dat gaan goed self en dankie.
0: Ja, uitstekend, my vriend. Van waar is jy in die wereld?
2: Ek van die Parel af, en ja.
0: Jy sê, jy kom net van die rugby, van rugby oefening af, wie speel jy?
2: Ons speel morgen aan, speel die Vrijdag Liga Final, speel Maties Markotters tegen Brackenfell, Breivaak,
0: yes.
2: Die by Maties, Dani Kruijf en Beerveld, 9 uur skoppel die aandeers af. Ek is nou, ons gaan nou begin oefen, so ek staan en kyk hoe die mannen opwarm.
0: Was jy by die Maties, of is jy hier by Brackenfell?
2: Ek is wel die Maties Markotters.
0: Ok, wel, yes, die lijn is bieke dodgy. Nee, jokie. Gaan een goeie game wees, uitstekende final wat op ons wacht. Maar my pel, jy kan jou vrijdag ook nog beter maak, en ons is ietsie lekker van the grounds meat in Delhi, wat jy kan wen. So,
1: ek weet natuurlijk nou al wat het is.
0: Wat?
1: Nou, ek weet nie of ek het met deel of nie.
0: Jy kan het deel?
1: Wil jy weet, ja.
0: Natuurlijk wil ek weet.
1: Want as jy weet, gaan jy hierdie vir jouself wil hou.
0: Ok, sê vir my.
1: So, dit is 1000 rand biltong en droewors hamper.
0: Sisa!
1: Haha!
0: Slander, hoe klink hy vir jou?
2: Nee, dat klink baie lekker.
0: Ok, uitstekend. So,
1: Sisa!
0: Hierdie man moet by rugby oefening uitkom. Monique, ek word handig die man nou jou toe.
1: Ek gaan vir jou 30 feite gee, en dan as jy reg is, dan gaat ons in die verhaal in.
0: Okay.
2: Dis reg, bedankie.
1: En sy, Christopher Nolan was die regisseur van Inception. Die Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring is op 4 juli 1776 aanvaar. Hummus word traditioneel van chickpeas gemaakt. Saturnus het die grootste sigbare ringstelsel van enige planeet. Die Burj Khalifa is in Dubai. Napoleon Bonaparte het in 1804 as keizer van Frankrijk gekroon. Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring is op 4 juli 1776

0: Pietnie grek vir jou uit.
1: Harder as jou tannie Soubini.
2: Daar sy, 15 minute oor 8, dit was The Weeknd, I Feel It Coming. Nou ja, The Weeknd sê I Feel It Coming, I Feel die wenner kom, die wenner moet vanavond kom. Dit is nou tyd vir jou speletjie, kom ons stoer die wereld lekker hier op die aanskof. Nou ja, wat wen jy natuurlijk een lekker luxe, gastehuis? Voucher, en dan ook een wijnproe daarby, 074-2989, Heinrich Gouws, ek het dit bykie geoefen op hom ook, hy sê nee wat Brent, ek gee op Brazil, hier kom boodskap alreeds deur, Johan Mulder wat sê, Brazil nee, dit is nie Brazil nie, Telana het weer probeer, en sy sê Italië, nee, dit is ook nie Italië nie, ek benodig die naam van die land, hier is jou leidraad natuurlijk, hier die ontdekking, of uitvindsel, wat uitgevind is, is klein en groen en jy kan dit hard en baie sag ook maak of stel, hard of sag stel, dit is baie gewild en almal is mal daaroor, vooral jong mense, watter land het dit ontdek, onthou, nie almal is mal oor erkies of olywe nie, so laat weet my gerus, hopelijk kry ons nou een wenner, lekker, vinnig

So gevoel, dit is Philip met hier op Bok Radio, Bok TV, ons speel, kom ons toer die wereld en die leidraar hier die product of ontdekking, uitvindsel, wat uitgevind is, is klein en groen en ook een bykie, ek geef jou nou nog een leidraad by, so een bykie wit ook in, jy kan dit hard en baie sag stel, dit is baie gewild en allemaal is mal daar oor, vooral jong mense, die naam van die land, kom ons kyk hier, Liesel, goeienavond, hier Liesel sê UK, nee, dit is nie UK nie, Ricardo, Amerika, JC, Amerika, Luan sê ook Amerika, dit is nie Amerika nie, natuurlijk, Talana het probeer, Italia, dit is nie Italia nie, kom ons kyk 074-2009-89.

0: TV.
1: Natuurlijk, dit is die tweede aand, kom ons toer die wereld, die naam van die land, die naam van die land. Hy is klein, hy is groen, die jong mens is mal daaroor. Weet jy nie, jy gaan jouself skop, dink ek, as jy gaan uitvind die hierdie ontdekking of uitvinsel in hierdie spesifieke land. Johan, goeienaand.
2: Okay, kom ons probeer Suid-Korea.
1: Nee, dit is ook nie Suid-Korea nie, goeienaand hier, dit is Delhi, dit is nie Portugal nie, dit is nie Skotland nie. Hier is nog een boodskap, goeienaand, goeienaand, Ronel, sy sê antwoord is India, nee, dit is nie India nie, baie dankie, Ronel. Hier is nog een persoon, nog die laatste enekie, Benny sê, Advo, nee, dit is nie, baie dankie Benny, hier is nog een persoon wat vra, is dit Amerika, nee, dit is nie Amerika nie, Italia, baie dankie Charles, dit is ook nie Italia nie, 074-2989, ons moet vanavond een wenner kry, julle, ons moet vanavond een wenner kry.

0: Hoi, nog een vuil coke, fat man. Ja, dit is donderdag, amper naweek. Goeienaand, goeienaand, Karen. Ek neem aan, julle kuier lekker.
1: Hoor jy, ek en Elresa lag nou lekker. Na die aand toe ons bier drink, toe speel jy daar song met die bier in, toe ons die Black Label drink. Nou drink ons coke, nou speel jy vanavond weer vuil coke song.
0: Daar sê, julle twee moet dit

0: Seasons in the Sun, Terry Jacks, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Waar daar een bok is, is daar een beat.
0: Dan sê Estelle, goeie naand geraad, ek luister lekker saam, mooie muziek, dankie vir die program, Estelle, daar sy.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Is nou 20 minute
0: groete van huis
1: na 11
0: met Herr Skaap. Nou op Bok Radio.

Dis die klanke van Spoegwolf met François van Kuik en die liedjie getiteld Of Beter Te Voel, Om Beter Te Voel. Lekker muziek hier op Bok Radio, Bok TV. Op het pad nog veel muziek van Thomas Anders, natuurlijk die voorsanger van Modern Talking. Brendan Piper en nog vele meer is op pad vir jou. En een bietjie Bad Boys Blue ook. Nog vele lekker, awesome, lekker muziek vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Laat aan met Gerard Skaap, maandag tot donderdag. En morgen aand is dit die afterparty. Wat ons gaan doen van 10 tot 12, dan speel ek vir jou lekker vrijdagavond afterparty muziek, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Hendrik wat vir my boodskap stuur, Afrikaanse uitdrukking wat hy altijd gebruik, is, hy sê, as een verrassing of verbasing sal ek altijd sê, ek het nie altijd nie, maar ja, alle mapsticks, baie, baie great, ja nee, alle mapsticks. Maar ja, dis een lekker taal, nee, is een mooie taal. Afrikaanse taaldag word morgen gevier, die 14de Augustus, en ons praat bykie oor die taal, en dis so lekker, om al die woorde weer te hoor, wat is gewoonlik nie baie gebruik nie, of dalk gebruik jy dit, permanent, gereeld. Maar hierso is nog lekker, mysie kapat vir Brendan Piper, Thomas Anders, en Bad Boys Blue, en Lea, bykie later aan.

0: Alfas y Owens, Desbocadorio.
1: Gerard, hier is een vir para. Twee ouwens sit in die kroeg, drink een bier. Een vraag vir die ander ene, hoor jy so, is Portugal ver van hier af? Anou sê nie, hy dink nie so nie, daar was twee para saam met my op school gewees en hulle het met fietsen school toe gery.
2: Lekker, Hendrik.

0: Marcus' lief voor jou, Ellie. Eindelijk nogal bij je.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.